lapur, batiklak, bestia, jodidu. Lapur, batiklak, bestia, jodidu.